Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Die stem van Nightrance is natuurlijk baie bekend, wel bekend, deel of hoofdsanger van die band Fun, wat een paar groot iets gehad het, soos Tonight Sometimes, hulle het een paar ander lekker groot iets gehad daar die jare, so klompie jare terug, die band Fun met Some Nights, daar sy daar, het ek om recht, Some Nights. Voor daai ene Ariana Venus gewees, as ek lief is, 6:15, ons gaan net gauw van een gebrek vat, en dan is ons vir ons eerste verkeer vir die ochend, nog nie te bezig op die paai, nie, as een of twee probleme, ek deel hulle met jou. Net die na. For almost 30 years, Marvelous Mates has been brand individuals, companies and corporations have come to rely on. From pre- or post-occupation property cleanups, once-off cleanups, regular contracts or permanent placements, we are simply marvelous. All the way from pre- to post-party cleanups to janitorial staff and Airbnbs, our staff are carefully selected and vetted to ensure that you have peace of mind. Marvelous Mates services include domestic workers, permanent placements, rental management, carpet and upholstery cleaning, pest control, and even frail care. Book your preferred services today by contacting Harties at marvelousmaids.co.za or calling 0793917742. Marvelous Maids Harties, simply marvelous.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally new?

Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Daar vat hy nou. Joyride rocks het net vir Demi Lee Moore en uit oudtijdse liefde en Vaarbond met Potchefstroom. So bykie Annelie van Rooyen met Ek glo die sensasie remix. Nou ja, ons het so aan die einde van my gedeelte van Midday Magic vandag bereik. En so jy kan ingeskakeld bly vir nog lekker muziek. Maak asblief seker, jy het net tot vanavond om te gaan stem vir jou laatste vir jou gunsteling kunstenaars en hulle liedjies in die Focus Logic Top 20. Gaan besoek hartiesfm.com, Music Charts Top 20 en jy het net tot middernag vanavond. So maak seker, jy kom daar uit. Baba, dankie dat jy saam gekeer het. En veel geduld. Natuurlijk, ons was vir so 1.5 bykie van die lig af oggend in die hart sou. Ons het ongelukkig, maar so 1.5 uur ook nog van die anders breakfast saam met Wimpa. So ons is so 2 ure van die lig af gewees. Natuurlijk, so bykie technische probleme gisteroggend ook. Maar hopelijk het nou uitgesorteer. Ons sal allemaal net kyk hoe dit gaan. Duime vast over morgen oggend. Ek hoop jy het 'n fantastische, fantastische, fantastische dag verder. Last stretch, ne? Dis nou net na lunchtijd amper. Last stretch natuurlijk. Morgen is vrijdag en dan is het weer een naweek, ne? Was een baie, baie lang week gewees. Na een baie, baie kort week verlede week. So alles voel so ingedruk, you know. Maar dit was een lekker dag saam met jou gewees. Baie, baie dankie. En ek laat jou aan met die klanke van Jeremy James, so plaaslike ookie, so natuurlijk van arties, en Tamlin Wessels met Mooier as Mens en Elandrei met Aand Klank. Tot morgen, tot ziens. Pak jou drome in en val in die pad met vakantieplekke SA.co.za. Ontdek die mooiste plekke in SA van spa-bestemmings, strandvakanties, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavontuur, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets van elke sak en smaak. Neem een reis saam vakantieplekke SA en volg hulle idees. Vakanties gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop met hulle lekker competities, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad by www.vakantieplekkesa.co.za. Volg hulle op alle sociale media platforms of contact vir Tia by tia@vakantieplekkesa.co.za.

jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goedemiddag aan jou, baie welkom. Dit is 10 minuten oor 3 hier bij Harties FM. Hier wil ons ding anders doen. Dit is tijd vir die laatste uur van Midday Magic. Ek is jou gast hier tot net so skyns voor 4. En natuurlijk, my naam is Hein, Hein van Wyk, wat so klink. En onthou net dat hierdie program meer muziek het as gesels. Het en sy ons natuurlijk een onderhoud vir jou bring. Maar so 20 voor 4 se kant gaan ons gou kyk na die verkeer. Ons gaan contact maak met iTraffic.

Dat is lekker, Samio. Hier op die donderdag, die 7e mei. En dat is natuurlijk Midday Magic Summertime tot skeins voor 4. Nou, zo een paar minuten van nou. Kijk ons gauw vinnig naar die verkeer. Ons gaan hier zo rondom zo'n toernooi voor gauw voor jou kijk. Wat op die paaien aangaan. En dan kan jy ook natuurlijk veilig by die huis kom waar jy ook al op pad is.

Lekker lange dag van Beach Boys, California Girls, net voor de zonnebloem met weet jij. Is het groet uit hier op Midday Magic, ons sal het behoren weer doen. Tussen 3 en 4 op jou gunsteling radiostasie, ek is gewoonlik hier vir 'n uur wat die programma betref. En dan van 4 uur af doen ons vir die nuus en die huiswaarsprogram, wat beteken ons vat jou huis toe. Maar dankie vir die saamkeur die laaste uur. Was lekker saam met jou, ons gaan uitspeel met 2 liedjies, Tian Nienaber met Nectar en dan Simon & Garfunkel met I'm a Rock en dan het ons 4 uur natuurlijk vir jou nuus tyd. Bly geskakel, en wat hierdie programma betref, groet ek jou dan tot morgenmiddag om 3 uur. Mooi bly en bye bye.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartlike goeiemôre aan jou, baie welkom. Jy's in geskakel by jou gunsteling radiostasie Hartie FM en natuurlik ook jou stasie in Riebeek Valley Radio wat uitsaai vanuit die Weskaap. Nou, ons het pas geluister na enetjie van Amory Ratman. Dis een van haar nuwe liedjies wanneer jy naby is. Weer eens welkom aan elke luisteraar van waar jy ook al ingeskakel is. Ons vat jou huis toe tot skuins voor 7 vanaand. Door die nommer in jou leef, jou communicatie met my, 061-511-2602, dis 061-511-2602. Jy kan natuurlijk vir my boodskamp stuur enige tyd, onthou dat ons ook vanmiddag se woorddraai, om 4:30 dan gebruik ons dieselfde nommer. So gepraat van woorddraai, dit is om 4:30, maak seker die is ingeskakel, neem deel aan woorddraai. En ja, dis altyd lekker om te kyk wie se vinger is eerst op die knoppie, en wie sy muziekkennis is beter as die ander. Nee, nie reg, nie, maar wie ken sy muziek? Dis belangrik. Om 4:30 vanmiddag, 5:00 se kant weer, nie tyd neer dan na streeks weer, en dan het ons natuurlijk ons motorprogram in Rad, wat met trots moontlik gemaakt word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En vanmiddag gaan Andrew nou nie inkom nie, Andrew gaan met ons telefonies gesels, dis ons motorjournalist, ons gaan bykie met hom gesels oor die afgelopen weekse wedervaringe. Hy het weer een voertuig bestuur waar hy ons gaan inlig wat blijkbaar uit die boeken is. Maar dis dan vanmiddag in een Rad en daar die onderhoud met Andrew tussen 4:45 en 5:30 vanmiddag.

0: Jy is ons skakel by Harties FM, jou stasie hierdie Big Valley Radio, hy is waar Samadine, en natuurlijk dit was ons speelkie woorddraai. Ons het een paar deelnemers wat die correcte antwoord verskaf het. Vanmiddag in die eerste plek het ons Orla van Rensburg van Amerika. Sy het gesê, die woord is cold. Natuurlijk, dit is, onthou die eerste liedjie waar ons geluister het, was Van Dosie en Neonel, Baby It's Cold Outside, To Cold Play met Trouble. En ons laatste liedjie was Chris Norman, The Night Has Turned Cold. In die tweede plek, kom ons kyk vinnig, wie was natuurlijk tweede. In die tweede plek, Rosie Marie van Bloemfontein. Die derde plek, ons het twee luisteraars gesamentlik in die derde plek. En dit is natuurlijk Norman, dit is natuurlijk Turin van Durban en Diana Bota van Pietersburg. En sy en Norman al twee in die derde plek. Neem een handelsbreek, dan nog lekker muziek. Onthou, ons volgende bijdra is om 5:00 vanmiddag. Natuurlijk is dit jou nieuws in Afrikaans. Dus om 5:00 vanmiddag, so blij gerus ingeskakel, kom ons neem een handelsbreek.
1: Jy geweet, die menselike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kaarsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immune Deo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immune Deo Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landswyd. Immune Deo Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: If you're in Harties this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax. And if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burned, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Je bent geschakeld bij een radio, met het programma wat elke donderdag aan je gebracht wordt met complimenten van die Hatfield Burger Group rated number one in service. Een rat natuurlijk donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons het bieke gesels oor die Ford Raptor en ook oor die Ford Ranger reeks. Kom ons kyk hoe vinnig daar waar jy of waar jy die Raptor reeks en die Ranger reeks in die handen kan kry, hier onder die vaandel van die Hatfield Motor Group.

0: Wel, dat is dan al wat ons nieuws aan betreft vandaag. Wat een rat aan betreft. En ons gesels weer volgende week met Andrew. En ons verneem meer oor dit wat aan die gang is in die stal van die Hatfield Motor Group. Hierdie program een rat wat met trots moeilijk gemaakt word hier die Hatfield Motor Group rated number one in service. Wat die programma betreft en myself betreft en hierdie program natuurlijk, groet ek jou tot volgende week in donderdag. Net tot omtrent, net so na 5. Van my kant af tot dan, met een rat, mooi bly en veilig ry.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. In rat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: 52 minute na 5, huiswaarts saam met Dain hier op jou gunsteling radiostasie. Ons het vir jou die nuus om 6 vanaand, jou laaste nuusbulletin van die dag en dan natuurlik ook jou nasionale weer en reisigersweervoorspelling net na die 6 uur nuus. Ons gaan ook daar die kiezer van muziek speel vir ons tweede en derde plek deelnemers in vandagse woorddraai. So bly gerus ingeskakel en luister gerus lekker saam. Tot en met die tijd nog muziek, hier is David Guetta met Walked Away.
1: Artis FM.com

So lekker keerspel hierdie 50er jaar uit, lang laas hierdie een gehoor. Alex by the Number van Guy Mitchell. Dan ook so twee liedjies uit die 50er jare luister, of dank drie, en dan is het groetheid vir my. Die muziek van Della Reese volgende en daarna The Platters met The Great Pretender.

0: De klanken daar van, joh, dat is prachtig daar. Don Gibson, No Lonesome Me, voor de The Platters met The Great Pretender. En dan ons die 50er jaren keerspel begin met Della Reese, Don't You Know. Dat is het einde van ons programma. Baie dankie voor die saamkeer. Wel, ik heb het samen met jou lekker gekeer. Ik hoop je het samen met mij lekker gekeer. 42 minuten na 6. Groet uit hier in Huiswaard samen met tot morgenmiddag zelfde tijd. Want dan eerst dat ik 3 tot 4 uur samen met jou gaan keer en met de Magic morgen. Maar vanavond om 7 uur is het Dewald Marits met pad langs. Al die pad tot om 10 uur vanavond. Maak zeker die blij geskakeld en keer lekker samen met Dewald. Lekker koud, so krijg jezelf warm. Maak voor je lekker kopjes op, of hoe ik al dit zei. En maak jezelf een beetje warm. Wel, ek is nou pad huis toe. Ek hoop je het een heerlijke aand. Je geniet jou aand. En een heerlijke nacht is voor jou. Mooie vrijdag. Ek krijg jou morgenmiddag 3 uur weer voor die radio. Net dan die handelsbreek speel ons uit met de Everly Brothers uit die 60er jaren. Soos gebruikelijk met Claudette. Groetnis van my kant af. Mooi blij.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbow Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbow is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbowfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.